nee, maar daarom ben ik dan ja, nog zo dat staat mijn elementen, boerschouwen, peretie. En als je kan, ik kom in je deed, waar ze een tenen, toen laat je pakken. Maar dan, we zouden niet eens in mijn boekwaarts een periode, want er waren.